0: En goedemorgen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
0: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. Bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgenavond nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kosten. Dovi
1: Keuken. IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Goedemorgen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal waren er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. En daar zullen ze behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
1: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
0: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. Ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen. Daar kwamen enkele honderden mensen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
0: Daarbij raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. De Zelzate-tunnel op de E34 is het hele weekend volledig dicht in beide richtingen, sinds gisteravond. Dat komt door onderhoudswerken, zegt Jeff Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
0: Maandagmorgen om 5 uur gaat die Zelzate-tunnel weer open. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan. En beide landen bevestigen het nieuws ook. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgen nog tegen elkaar. OHL is laatste. En in het Amerikaanse vrouwenbasketbal heeft Belgian Cat Julie Van Loo meteen geschitterd bij haar nieuwe club New York Liberty. Dat pikte haar last minute op nadat haar vorige club LA Sparks haar contract eerder deze week stopzette. Van Loo bedankte met 12 punten, 11 assists en 7 rebounds, waardoor Liberty ook zijn eerste wedstrijd ruim won. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, in het oosten meer wolken en kans op onweersbuien bij 20 graden.

0: mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De volgende patiënt alstublieft.
3: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
4: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
5: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Oké.
2: Ja, maar we willen slim kiezen.
5: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
2: Ah ja?
4: Waarom?
5: Ah, maar krijg ruimte op.
2: Opruimen?
5: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Goedemorgen. Volgende week is het Songfestival er weer. En sinds gisteren kan je stemmen voor de 30 beste nummers ooit waar. Ideaal om nu al te stemmen.
5: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
6: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
5: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters en het is ook een hype op sociale media zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken omdat ze daar meer aan verdienen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Ze testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn eraan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. Ze zullen behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
7: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
5: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren minstens 31 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Het gaat om een van de dodelijkste dagen in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah sinds begin maart. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS opnieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En in het tennis staat Alexander Bloks in de 3e ronde van het tennistoernooi in Rome. Hij klopte de Nederlander Griekspoor met 2-1 in sets. Nu wacht Bloks de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, waartegen hij vorige week nog verloor in de halve finales in Madrid. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve aan zee, daar maxima rond 18 graden. Zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten, bij 20 graden.
4: Genen.
8: Met Bert Genen.
4: Ja, nog eens goedemorgen. Boodschappenlijstje geschreven, dat zal wel, vermoed ik. Geschenken voor Moederdag niet vergeten. En ons ook niet, hè. Wij willen mee waar je ook naartoe trekt. Dat is in de auto, in je koptelefoon en dus eigenlijk in het hele weekend.

Jan Zand de ontbijttafel. Geef toe, allemaal leuke dingen om de smile toch nog een beetje breder te maken vanochtend. Met onze muziek, met verse pistolekens of met verse granola. À la façon de l'Indemarais.

Ja, ik had het daarnet over die granola à la façon de Lain de Marais. Men het is gaan opzoeken. Je kan dat allemaal terugvinden via onze Nostalgie Plus website. Dan weet je tenminste hoe je er moet aan beginnen en hoe je het nadien ook lekker kan laten smaken. Je vindt het allemaal bij de rubriek Lekkers met Leen, waar ze praat met haar goede vriend Timon.

Lekkers met Leen, zo heet het. En zo vind je het ook terug op onze website. Echt blijven zoeken en ook misschien stemmen op de Flashback Top 50 met Serge straks. En voor de Songfestival Top 30. Die gaan we volgende vrijdag uitzenden, maar nu kan je al stemmen. En nu heb ik iets over, ja, straks is het zover, de avond van de filmmuziek. Straks kan je daarvoor terecht in de Afwasdoom met interessante namen. Een leuk concept. Je hoort filmmuziek en daarbij mag je dan ook de beelden zien. En op het podium onder meer Klaasje Meijer en Tine Oltmans. En ik denk dat het volgende nummer ook wel zal voorbij defileren. Een van de betere plakkers.

0: Ja, als je een avond van de filmmuziek organiseert en je wil de AFAS Dome doen ontploffen, dan kan deze toch eigenlijk echt niet ontbreken. Wij zijn er trouwens ook blij mee in 100% Genen. Blijven luisteren graag.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: De volgende patiënt. Alsjeblieft.
9: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
10: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
11: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
11: Uh-huh.
10: Thuis.
11: Oké.
8: Ja, maar we willen slim kiezen.
11: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
8: Ah ja?
10: Waarom?
8: Ah,
11: maar krijg ruimte op.
8: Opruiming?
11: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.
14: Nostalgie.

Als de avond van de filmmuziek is, dan draaien we ook filmmuziek. Nu met Antje de Boek voor ogen. Ik kwam uit de film Manneke Pis. Een film, de eerste van Frank van Passel.

met een lichte voorliefde voor de zaterdagen en de zondagen. Dan mag ik jullie wakker toeteren, hè? Dat waren ze, Days van de Kings. De Giro is begonnen gisteren, de Ronde van Italië. Nu zitten ze nog in Bulgarije. De eerste drie dagen fietsen ze op zijn Bulgaars. Maar wij proberen hier een duwtje te geven richting Italië natuurlijk.

0: tijd van de Pebbles. Zo hebben ze nooit aan het Songfestival meegedaan, maar dat verandert wel als ze in de pakjes van Trinity en Dream Express zijn gekropen. Dus toen werd het wel helemaal anders. Niet vergeten te stemmen, hè, op de top 30 van het Songfestival. Die gaan we volgende vrijdag uitzenden.
1: Bij Nostalgie Plus
2: Belgium 12 points.
1: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij tot zeker wel met de jongste deelnemster.
1: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie+.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Het beste uit de 60s,
1: 70s
6: en 80s.
7: I'm the Magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most turning, storming, sound of soul.

Ja, straks zette Serge zijn tanden in de jaren 80. Maar het zou wel eens kunnen dat hij dit morgen wel weer eens oprakelt. Want dan zit hij te neuzen in de hitlijsten van mei 71.

Fijn proevertje van Julien Clerc. Dat was natuurlijk ma préférence. En nu zijn we weer klaar om de verjaardag te starten. De gelukkige is vandaag Billy Joel.

0: eerst hadden we de jarigen. Hè? Billy Joel, die wordt 77 vandaag. En dan Pieter Sastet, jaren 60 muziek met Where Do You Go To, My Lovely. Hier blijven, hè? En genieten van Serge en van zijn lijsten natuurlijk.
1: Nostalgie Plus.

0: Jumbo.
1: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ik ben Pippa de kat.
3: En ik Bobby de hond van Maxizo.
4: Hallo.
2: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn.
3: Neem uw baasje eens mee.
2: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
3: Met de lage pladijzen.
2: Prijzen. Lage prijzen.
3: Wat zei ik?
2: Pladijzen.
3: Lage prijzen natuurlijk.
2: Ja. Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
5: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze. Advies Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
10: Verberk Moes brengt leven in je interieur.
11: Bert, die eindigde in schoonheid. Oh, prachtig. Dankjewel Bert voor de Beach Boys en God Only Knows. En heel graag tot morgen 9 uur. Nostalgie. 10 uur ondertussen geworden, tijd voor het nieuws.
12: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat minstens om 50 mensen, ontdekte HLN consumentenexperte Safia Yashou.
13: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
12: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. En het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper nog volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er in het zuiden van het land zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook kinderen en een hulpverlener. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. Eerst veel zon, later wat wolken, maxima rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
11: Dankjewel en ik begin met 1 file waar je langer aanschuift dan 10 minuten. Het is de enige hoor. Op de A19 Ieper Kortrijk, daar verlies je 15 minuten van Wervik tot Moorselen.
14: De Flashback Top 50. Nostalgie
15: met Serge Haderman.

9 mei 2026, even over 10. En Bertie blijft nog gezellig even een kopje koffie drinken. Geweldig, toch? Ondertussen is het tijd geworden voor de Flashback Top 50. 3 uur lang neem ik jou mee naar mei 1984. En dit is de top 3. Queen op nummer 3. Julio Iglesias en Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before, staan op nummer 2. En dit is de nummer 1. Hello. Is it me you're looking for? Lionel Richie en Hello. De lijst staat volledig online, maar als je je wilt laten verrassen, gewoon nog niet kijken. Maar dit is de oorspronkelijke top 3. En vanaf nu krijg jij de gelegenheid en de macht. En de toelating. Om de top 3 door elkaar te schudden, moest je niet akkoord zijn met de volgorde. Jouw ultieme favoriet, jouw 2 favorieten of een volledige top 3. Je mag hem vanaf nu doorsturen naar onze site nostalgie.plus. Helemaal rechts op onze homepage vind je de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's. En daar kan jij je voorkeur kwijt. Doe het nu. www.nostalgie.plus www.nostalgie.plus en help mee de geschiedenis te herschrijven. This weekend, where the action is. De Flashback Top 50. Nummer 50.

0: De Hekkensluiter, nummer 50, Joe Jackson en Elaine Caswell en Happy Ending. En als je een hitparade uitzendt, zo rond deze tijd van het jaar, dan is de kans groot dat er één of meerdere songfestivalliedjes in zitten. En dat is ook vandaag het geval. Mijn favoriete songfestivallied ooit is de Italiaanse inzending van 1984. I treni di Tozeur gaat over een trein naar de Tunesische oase Tozeur. De spoorlijn werd in 1900 voor de toenmalige koning aangelegd en naar zijn winterverblijf om naar zijn winterverblijf in Tozeur te reizen. De bouw van de spoorweg was nogal omstreden omdat die vele mensenlevens kostte. Het lied, gezongen door Alice en Battiato, eindigde tijdens het Eurovisie Songfestival op een gedeelde vijfde plaats met ons land. De Belgische inzending hoor je straks, maar de Italiaanse inzending. En dus mijn favoriete songfestivalliedje komt nieuw binnen op 48.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: Voilà, de kop is eraf. Alice en Battiato. Nieuw binnen op nummer 48. En dan op 46, de volgende nieuwe. Een lied dat gaat over vallende sterren en wat je wens zou zijn als er een zou vallen. Mooi, hè? Frank Boeien, binnen op 46.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: Ja, hij was een keer te gast hier bij Nostalgie Plus. En we hebben hier zo'n zwarte zetel. Het staat, oh, die is verdwenen inmiddels. En ja, Frank Boeien die is altijd gekleed in het zwart kostuum. En ik wou hem goeiedag gaan zeggen, maar ik zag hem niet zitten. Zwart op zwart. Ik ging bijna op zijn schoot zitten. 1 miljoen sterren, dat terzijde. En in deze classic van Frank Boeien hoorde je al een verwijzing naar de toenmalige Libanese burgeroorlog. Toeval of niet, ook de volgende binnenkomer in de Flashback Top 50 van Nostalgie Plus gaat over dit onderwerp. Human League op 45.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: 3 bestond nog niet. Herman van Veen staat op nummer 43 in de Flashback Top 50. 4:30 bijna. Hele goede morgen. Als je nu pas bij bent, je hebt er al een paar gemist. Maar je kan altijd onze volledige lijst bekijken via onze site. En er wordt al druk gestemd voor de top 3. Ik ga hem dadelijk nog eens op een rijtje zetten.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: De Flashback Top 50. Nostalgie
4: Plus. Nummer 42.

plaat die je misschien niet meteen associeert met het voorjaar van 1984. Farewell My Summer Love. En dat was Michael Jackson. En hoe zat dat nu precies? Wel, halverwege de 70s verlieten de Jacksons, behalve Jermaine, die bleef nog even bij Motown, waar ze grootvader geworden. En toen veranderden ze hun naam in de Jacksons. Michael, die had al

al een soloalbum opgenomen op Motown. En daarop stond dus In the 70s Farewell My Summer Love. Maar Berry Gordy, de grote baas van Motown, die zag met leden ogen aan dat de Jacksons en ook Michael natuurlijk solo grote successen boekten bij hun nieuwe platenmaatschappij. En hij dacht, weet je wat, we gaan een graantje meepikken van de populariteit op dat nieuwe label. Ik breng nog een nummer uit dat nooit op single is verschenen van Michael. Vandaar Farewell My Summer Love in de hitlijst van 1984. Maar het is niet het enige nummer wat eruit werd gebracht. Ook deze op nummer 40 komt uit 1978. Onder het motto, geen dag zonder ABBA op deze zaterdag. Thank you for the music. I'm nothing.

0: ABBA, het vooruitgebrachte Thank You for the Music, staat in de Flashback Top 50 van 1984. Mei 84 zelfs. Ja, en als we aan ABBA denken, dan denken we toch ook vaak aan hun sensationele overwinning van het Eurovisie Songfestival in 1974. Ik doe er 10 jaar bij, want tot 1 uur zitten wij in mei 1984. En dat betekent dat we een aantal Eurovisie Songfestival liedjes tegenkomen. En dit vind ik persoonlijk een hele leuke. Dat is een Britse inzending en die eindigde meestal hoog in het liedjesfestijn. Maar deze keer moesten ze tevreden zijn met de nummer 7 notering. Ze komen wel nieuw binnen op 39. Bell en de Devotions uit Groot-Brittannië met Love Games.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: tegenstelling tot dit jaar was het Eurovisie Songfestival al uitgezonden geweest. En dat had zo zijn effect op de hitlijst. Dus ook op de Flashback Top 50. De 50 populairste plaatjes en de best verkochte singeltjes uit die maand van dat jaar, mei 1984. Ik heb ook nieuws uit die tijd. En, ik heb een nieuwsfeit uit de media. Zeezenders, dat associeer je meestal met de 60s en de 70s, maar in de 80s waren er ook zenders die uitzonden vanop de Noordzee. Voor de Britse kust had je de Ross Revenge, het zendschip van Radio Caroline en Radio Monique. En ook een Amerikaanse zeezender die plots kwam aanvaren, vanuit Amerika zelfs, en die zijn anker liet vallen. Niet zo heel ver van de Ross Revenge. Dat was een heel leuk station. Laser 558, All Europe Radio. Want die middengolf, dat was natuurlijk heel ver te ontvangen. Het waren allemaal Amerikaanse DJ's. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Ik ben er een paar keer aan boord geweest. Dat was altijd heel leuk. En ik neem je nu mee met een historisch, of moet ik zeggen, hysterisch radiofragment van die Laser 558. En het is heel persoonlijk, maar ik vond het de leukste zeezender uit de jaren 80.
1: Broadcasting from international waters, this is All Europe Radio, Laser 558. It's 11 o'clock in the UK, 12 noon in Central Europe. In today's news, talks aimed at settling major strikes in the West German car industry begin today in Bonn. Cuba has withdrawn from the Olympic Games in Los Angeles. Iraq has pledged to step up air attacks on shipping in prohibited zones in the Gulf. And President Reagan's third defeat on his 1985 defense budget, the U.S. House of Representatives has voted to stop the testing of anti-satellite weapons. That's what's happening. I'm Jesse Brandon. Now more hit music on Laser 558.
2: Laser 558.
3: Home of the hits.
4: All hit radio, Laser 558. 7 minutes after the hour. David Lee Stone here. A beautiful day in the North Sea. Our first official day of broadcast. Roll those tape recorders, mama. You know, this might be a collector's item a couple years from now. You never know about these things.
5: Laser 558.

0: Automatic van de Pointer Sisters bij Laser 558. Maar ook hier bij Nostalgie Plus, want de plaat staat in de Flashback Top 50. Komt nieuw binnen zelfs op nummer 37. Dadelijk nog een nieuwe binnenkomer uit Amerika. De titelsong uit een Amerikaanse film, namelijk Footloose. Kenny Loggins staat 3 weken nummer 1 in Amerika met de titeltrack. Maar een andere grote hit uit de soundtrack, maar die bewaren we voor een volgende keer. Dat is Let's Hear It for the Boy van Denise Williams. Dadelijk, nummer 36.
1: Nostalgie Plus, dat is iedere werkdag van 10 tot 12. Leen de Marais in vrouwentongen.
2: Het ogenblik is weer aangebroken om te watertanden. Timon, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Michel Follet over de middag met 100% Follet.
4: Waarom makkelijk als moeilijk ook kan.
1: En Bert Gene zorgt voortaan voor de perfecte start van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10, 100% Gene.
5: Zeker welkom aan iedereen met een goede buik.
1: Ontdek het ook en luister mee.
6: Nostalgie Plus.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
12: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
13: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
14: Nostalgie Plus. Nieuw.
1: In de Flashback Top 50.

Kenny Loggins en Footloose. Ik heb ook nieuws uit mei 1984. Uit een legerkazerne in Veldzelm worden een aantal legerwapens gestolen en die blijven een hele tijd spoorloos.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo.
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
8: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
9: ja,
8: toch?
9: Absoluut, ja, absoluut.
7: Krijg een helder gehoor op de economie.
10: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld. Maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
7: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
11: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
7: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
12: Achter en volgens Axel Boyer, muziek van eigen bodem. Dat was Cargo. Op 35 en 34 staat Jimmy Cliff. Your golden. Dadelijk een gezonde dosis girl power, maar eerst het nieuws.
13: Goedemorgen. Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge-supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
14: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen, ja, die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming, want dat geeft natuurlijk ook een uitzicht op werk.
13: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. De kosten voor de Oosterweelwerken dreigen nog serieus op te lopen. De Vlaamse regering keurde een lening van dik 1,5 miljard goed, waardoor de kosten in zo'n 10 jaar tijd bijna verdubbeld zijn, tot een kleine 14 miljard euro, dat schrijft De Morgen. In het ergste geval zou dat volgens de krant 27 miljard kunnen worden. Bevoegd minister Annick de Ridder reageert dat het nooit zo ver zal komen en dat de lening over 9 jaar herbekeken wordt. Eerst veel zon, later wat wolken, maximaal rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
12: En ik heb verkeer. Langs de file staat op de E40 Brussel-Gent. Daar verlies je 33 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. Dan op de A19 Ieper-Kortrijk 14 minuten verlies tussen Wervik en Moorselen. En op de Brusselse binnenring daar verlies je 10 minuten van Machelen tot Zaventem. Nergens anders sta je op dit moment langer stil dan 10 minuten.
15: De Flashback Top 50. Nostalgie.
16: Serge Haderman.
17: Nummer 32.

0: 30, daar staan ze, Ben en Rama. Robert De Niro is waiting bij Nostalgie Plus. Ik heb jullie top 3, de eerste tussenstand. Gezakt van 2 naar 3, Julio Iglesias en Willie Nelson... To All The Girls I've Loved Before. En dat betekent één plaats winst voor Queen. En dat betekent dat nummer 1 voorlopig nummer 1 blijft. Is it me you're looking for? Lionel Richie en Hello. Ben je het niet eens met deze top 3? Zou je de volgorde een beetje anders willen zien? Of heb je nog niet gestemd vandaag? Ben je er pas bij? Goedemorgen, welkom in de wereld der wakkeren. We gaan richting zaterdagmiddag met een lekker zonnetje. En heel veel toffe classics. Het maandoverzicht van de best verkochte singles uit mei 1984. Je kan dus stemmen om die top 3 te wijzigen. En dat kan via onze site nostalgie.plus. Je kan stemmen tot ongeveer, ja, we zijn niet echt klokvast hoor, maar zo rond 12:30 zouden we toch de balans stilaan moeten kunnen opmaken. Nummer 31 is een plaat die in april nog niet genoteerd stond. En dat in tegenstelling tot de maand mei. Met andere woorden, een nieuwe binnenkomer. Such a Shame is geïnspireerd op Luke Reinhardt's The Dice Man. Een van de favoriete boeken van de veel te vroeg overleden Mark Hollis. Tweede single uit zijn album It's My Life, het album van Talk Talk. Mark Hollis overleed na een kort ziekbed in februari 2019. De singer-songwriter werd amper 64.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: Geen dag zonder ABBA hier bij Nostalgie Plus. Thank You for the Music staat op nummer 40. Love Games, Bell and the Devotions op 39. The Kids American is van Matthew Wilder. Hij staat deze keer op nummer 38. 37 is voor de Pointer Sisters en Automatic. En dan op 36, Kenny Loggins en Footloose. Cargo van Axel Boyer op 35. Sunshine in the Music is van Jimmy Cliff. Hij staat op 34. En nog meer zon op 33 met Audrey Landers en Playa Blanca. Robert De Niro's Waiting is van Bananarama. Zij eindigen op 32. En zo net op 31 Talk Talk en Such a Shame. Ja, wat een lijst. Hè. Jullie zijn volop aan het genieten, zie ik. En dat vertaalt zich ook in heel veel stemmen. Dus het zou best kunnen dat er nog het een en ander verandert het komende anderhalf uur in de rangschikking. En dan een Amerikaanse biografische film uit 2024, gebaseerd op het leven van reggae-zanger en songwriter Bob Marley, gespeeld door Kingsley Ben-Adir. Vanaf Marley's opkomst en roem in het midden van de 70s tot zijn dood in 81. One Love, People Get Ready. Bob Marley op nummer 28.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: velen een leuk onderwerp. Holiday bezongen door Madonna. Maar wij gaan nooit met vakantie. En dan heb ik het over de Flashback Top 50. En ik heb goed nieuws voor mensen die eventueel dachten dat we deze zomer zouden pauzeren. Nee, de Flashback Top 50 zal er elk weekend zijn. Elke zaterdag en elke zondag. Goed, ik heb voor jou, want Madonna die staat op nummer 27, dadelijk de keizer van het Vlaamse lied.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: De Flashback Top 50. Nostalgie
5: Plus. Met Serge Haderman.

0: Natura. Hij staat genoteerd op nummer 25. We gaan een heel klein beetje in songfestivalmodus. Heel wat songfestival gerelateerde activiteiten volgende week. Hey, mijn orkest stopt. Wat? Vakbondsactie? Nee, dat doen jullie toch niet op zaterdag. Maar goed, het Eurovisie Songfestival, gehouden in Luxemburg toen in 1984. En ondanks de overwinning van Zweden werd Diggelo Diggelé in de aanloop naar de wedstrijd niet direct favoriet. Bookmakers Lanbrokes hadden Ierland, Terminal 3, en Italië's I Treni di Tozzer als hoge favorieten. Dus het winnen van het volgende nummer kwam voor velen als een verrassing.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

Het winnende songfestivalliedje, maar zeker niet als hoogste nieuwe binnenkomer. Want ik heb straks nog minstens één liedje dat het nog beter deed. Hitparadegewijs in het maandoverzicht van mei 1984 hier bij Nostalgie Plus. Diggeloo, diggelee, dus nieuw binnen op 24, dat was Harris. En elke werkdag van maandag tot en met vrijdag kan je om 5:12 en 5:24 kijken en luisteren naar een classic uit de Flashback Top 50 van het daaropvolgende weekend, waar ik dan een aantal leuke dingen over vertel. En Ment 55 is nog veel meer dan dat. Heel veel muziek, maar vanavond bijvoorbeeld om 8:00 een nieuw programma. Music Was My First Love.

dat daar ga ik zeker naar kijken. En Lennart die heeft deze week niet één, maar twee toffe gasten. Pat Crimson en Loredana. Oké. Om 9:00 dan de Maestro en his Pop Orchestra met het populaire klassiek orkest Live from the Heart of Europe. En een uurtje later Classics 5-5. De naam zegt het zelf. En morgen vroeg, heel vroeg, word je bij Ment 5-5 wakker met een uurtje Duitse hits. En daarna 15 jaar Herbert. Met als speciale gast niemand minder dan Bob Savenberg. Flashback Top 50 hier bij Nostalgie Plus in samenwerking met Ment 5-5. Your golden years. Nostalgie.

0: Ja, ik kreeg net een berichtje van de Pink Floyd-invloeden zijn wel duidelijk te horen. Jazeker, het was Roger Waters van Pink Floyd met een solo-project 5:05 PM, The Hitchhiker, op nummer 22. Hele fijne ochtend, 11:56, bijna zaterdagmiddag. En je geniet van de populairste classics uit mei 1984 hier bij Nostalgie Plus. En daar hoort ook deze bij. Ze hebben eigenlijk maar één hit gescoord, ook één album gemaakt. Love Songs Are Back Again. De vlag dekt de lading voor de Nederlandse formatie Band of Gold op 21.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: Flashback Top 50.
1: Nummer 30. Het wonderschone theme from Riley van de Olympic Orchestra. I Save the Day is van Roberto Giacchetti en de Scooters. Zij staan op nummer 29. Dit zijn natuurlijk Bob Marley en de Wailers. One Love, People Get Ready. Deze keer op nummer 28. Haha, Madonna met Holiday, nummer 27.
2: Well, I don't have money to please you. Never will be a movie star.
1: We zitten op 26 met If I Say the Words.
3: Barbara, ze verdient je liefde niet.
1: Wiltura op 25 en dan op nummer 24. Het winnende Eurovisie Songfestival liedje Harry's en Diggaloo Diggaley. Het is ondertussen een Olympische discipline geworden. Street dance, oftewel breakdance van Break Machine op nummer 23. ...5:05 PM, Roger Waters op 22.
4: Is that our song they're playing, baby?
1: En zo net op nummer 21, Band of Gold, met Love Songs Are Back Again.
0: De Flashback Top 50.
5: Nummer 20.

0: bij Nostalgie Plus.
1: Belgium, 12 points.
0: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij toch zeker wel met de jongste deelnemster.
0: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie+.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
5: Nummer 9.

Cherry Your Baby. En dan op 18 een nieuwe, een van de singles uit het 10e studioalbum van de Amerikaanse zanger Jermaine Jackson, uitgebracht in 1984. Het was zijn debuutalbum met Arista na zijn vertrek bij Motown. Het album bevatte toen bijdragen van een toen nog onbekende Whitney Houston.

0: Juliane Verden, geh nicht in die Stadt heute Nacht. En dan, nog net voor 12 uur, prachtig moment, de hoogste nieuwe. De band ontpopte zich als echte perfectionisten. Zo bleken ze bijvoorbeeld niet tevreden over de oorspronkelijke versie van de hoogste nieuwe, dat bestemd was voor het album Seven and the Red Spire. Voor de nieuwe single mix werd hun grote voorbeeld, chick-producer Nile Rodgers, gevraagd om het te bewerken. Mede dankzij de indrukwekkende, door Kevin Godley en Lol Queen geregisseerde clip, werd The Reflex de grootste hit van Duran Duran. Ze komen binnen op 16.
1: Nieuw in de Flashback Top 50.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Dadelijk als eerste na 12 uur de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival 1984. Twee over 12, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het parket van Brussel start een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met de pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het universiteitsforum blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur uitgesteld worden. Vorige week dreigde de UGent er ook al mee om naar de rechter te stappen. In het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. De aanpak werkt, zegt ze.
9: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming.
8: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals elk jaar met een militaire parade. Al was die kleiner dan anders, zegt Rusland-experte Caroline van Nuenen.
10: Er liepen minder militairen mee en het meest opvallende, er is geen militair materieel getoond in de parade op gevechtsvliegtuigen na dan. En dat is voor het eerst sinds 2007 dat we geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketsysteem zien. Dat is toch wel heel opvallend. Het ministerie van Defensie heeft daar geen reden voor gegeven.
8: Mogelijk is dat materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens de parade ook voor Oekraïnse drone-aanvallen en nam daarom erg strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er gebeurde niets. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. En de Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK voetbal. Dat begint op 11 juni, de lessen zouden al stoppen op 5 juni. Maar daar komt nu al veel kritiek op. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid groter zullen worden. En werkgevers zijn bang dat hun bedrijven gaan stilvallen doordat ouders langer verlof nemen. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog.
7: Dankjewel. En we gaan eens kijken op de weg. Op de E313 Lummen-Antwerpen. Daar verlies je 15 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. En op de A19 Ieper-Kortrijk. Daar verlies je 12 minuten van Wervik tot Moorselen. Elders sta je op dit moment niet langer stil dan 10 minuten. De

0: Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 84, die het helemaal niet slecht deed. Een vijfde plaats, weliswaar gedeeld met Italië. Iedereen in de tutor van Alisa Mbathiato, die ik dus straks speelde. Hoe heet u dan ook alweer? Jacques Segers, jawel. Avanti la vie op 15. En dit is jouw nummer 3. Julio Iglesias en Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before. Ze houden stevig stand op nummer 3. Maar, vrienden van de hits, we hebben de nieuwe nummer 1.
1: Hello. Is it me you're looking for?
0: En deze zakt naar een tweede positie. Lionel Richie en Hello. En dit is momenteel om 10:10 jouw nummer 1. Queen gestegen van 2 naar 1 met I Want To Break Free. Maar zullen zij nog bovenaan staan even voor 1? Dat heb jij in handen. Jij mag nog blijven stemmen. Laat ons zeggen nog een half uurtje, maar dan moet ik echt wel de balans opmaken. Jij bent de geschiedenis aan het herschrijven. Wat wordt de nummer 1? Willie Nelson en Julio Iglesias, Lionel Richie of Queen? Stemmen kan nog steeds via nostalgie.plus.

0: Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen. En dat kwam uit de film Siske de Rat. Ik heb ook nieuws uit mei 84. Op 12 mei mag Winnie Mandela na 22 jaar voor het eerst haar man Nelson Mandela bezoeken op het Robben-eiland.
1: Nelson Mandela. Nummer 12.

0: De Flashback Top 50.
1: Daryl Hall in Junotes, Adult Dedication op nummer 20. Cheerio, cheerio, baby. En dit is natuurlijk QB40. Cheerio Baby staat op 19. Jermaine Jackson, één plaats hoger op 18 met Sweetest, Sweetest.

0: 17. En dan op 16 de hoogste nieuwe, Duran Duran en The Reflex. De Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival staat op nummer 15.
1: Avanti, avanti, la vie.
0: Jacques.
1: Traverse la mémoire des hommes.
0: Jacques Segers met Avanti la vie. Ik voel me zo verdampt alleen. Danny de Munk op nummer 14. En ook nummer 13 komt uit Nederland. Golden Earring, Clear Night, Moonlight. En dit is nummer 12. De Special AKA met Nelson Mandela. Urbanus. Het is karretjingswaantje.

0: Ken je deze nog? Dat is wel een behoorlijke hit hoor. Ze stond op nummer 10. Marsha Raven, een typische eendagsvlieg. En daarom staat zij ook in het boek 500 unieke one-hit wonders van auteur Dennis Michiels. Onze nummer 9 staat daar niet in, want die hebben meer dan één hit gescoord.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs?
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: De volgende patiënt, alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
9: Oké.
6: Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
6: Ah, ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar kreeg ruimte op.
6: Opruimen?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: De Flashback Top 50. Nostalgie Plus. Nummer 9.

Ja, ja, je voelt het, hè. Dit zijn de grote kleppers in de top 10 van de Flashback Top 50. Uit mei 1984. Wang Chung Dance Hall Days op 9 en 8. Locomotion van Orchestra Maneuvers in the Dark. En dan nummer 7, daar heb ik persoonlijk nogal wat herinneringen aan. Dat is, ja, hij werd geboren in hetzelfde jaar als ik. Al moest hij nog geleefd hebben, dan zouden we even jong of even oud zijn geweest. Patrick Marina Schulz, ja, beter bekend als Patrick Nebel van Nacht und Nebel. En ik presenteerde een drive-in show. Dat was in een heel grote zaal, de grote zaal van het Alfeusdal in Berchem. En daar was Patrick aan het optreden. Op mijn Facebookpagina staat er een hele mooie foto van Patrick. Beats of Love, dus van Nacht und Nebel. En 2 jaar na dit optreden vertrok hij naar de eeuwige jachtveld.

0: Ja, en wat ik een beetje een schande vind is... Want Patrick Nebel van Nacht op Nebel... die maakt deel uit van de trieste club van 27... maar als ze de artiesten opnoemen die allemaal in die club zitten... dan wordt hij schandelijk over het hoofd gezien. Daar gaan wij persoonlijk veranderingen proberen te brengen. Ik heb ook nieuws, ander nieuws nog, uit mei 1984. In Ethiopië worden honderdduizenden mensen met de hongersnood bedreigd.
1: Maar

0: Depeche Mode, People Are People op nummer 6. Ik heb nog een paar mededelingen van huishoudelijke aard. En dan zijn we echt met z'n allen toe aan de top 5.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Nostalgie Plus, dat is iedere werkdag van 10 tot 12. Leen de Marais in Vrouwentongen.
6: Het ogenblik is weer aangebroken om te watertanden. Timon, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
5: Michel Follet over de middag met 100% Follet.
0: Waarom makkelijk als moeilijk ook kan.
5: En Bert Gene zorgt voortaan voor de perfecte start van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10, 100% Gene.
0: Zeker welkom aan iedereen met een goede bui.
5: Ontdek het ook en luister mee.
4: Nostalgie Plus.
5: Your Golden Years.
4: Nostalgie Plus.
5: Nummer 5.

0: Een Duitse groep die 3 hits scoorde. Deze Big in Japan, dan hadden we Sounds Like a Melody. En de derde, dat werd dan uiteindelijk de minst grote hit, maar wel anno 2026 de populairste. Forever Young, eerder deze week nog gehoord hier bij Nostalgie Plus. Ik dacht zelfs gisteren in Vinyl Vrijdag bij Domi. Alphaville dus uit Duitsland, ze staan net niet in de top 3. Nummer 4 dus met Big in Japan. En ik heb nog nieuws nadat in West-Europa de plaatseling van de Amerikaanse Pershing's 2 raketten en kruisraketten als uitvloeisel van het NAVO-dubbelbesluit onmiskenbaar is begonnen, brengt de Sovjet-Unie in de DDR eveneens middellange afstandsraketten in stelling. En nu... Ja, de stembus is gesloten. Al een minuut of 10, 15. De stemmen zijn geteld. Er is veel gestemd en daar ben ik ook vandaag weer jullie allemaal dankbaar voor. Er is geen ontkomen aan. Er kan niets meer veranderen. Maar ik kan je één ding vertellen. Jullie hebben de geschiedenis veranderd. Hier is jouw top 3.
1: Your golden years.

0: Lionel Richie op nummer 2 met Hello. Nieuwe Flashback Top 50 morgen vanaf 10 uur. En dan neem ik je mee naar een andere meimaand. Mei 1971. En dit is een plaat die zeker niet mag ontbreken morgen. Brown Sugar van de Stones. Top 10? Jazeker. Nummer 9, Want You and Dance All Days. En nummer 10, dat was Catch Me van de Marshall Raven. Maar die ging even de mist in. Locomotion, Orchestra Maneuvers in the Dark op nummer 8. En op nummer 7, Nacht en Nebel, Beats of Love. Dip is Mode op 6 met People Are People. En de top 5, die begonnen wij met Phil Collins, Against All Odds. Nummer 4 kwam uit Duitsland. Big in Japan van Elvenville. En dan jouw definitieve top 3. Willie Nelson en Julio Iglesias. Of was het omgekeerd? To all the girls I loved before. Hello. Lionel Richie van 1 naar 2. Met Hello. Nogmaals bedankt voor de vele stemmen die ik mocht ontvangen. Ik hoop dat jullie dat morgen ook zullen doen in mei 1971. Ik heb één prijswinnaar is eruit getrokken. Dat is Esmeralda Vuilsteken. Esmeralda, van harte proficiat en dank voor de moeite. Jij wint een duo-ticket voor de cinema. Ik zou zeggen, kies een mooie film uit. En dan op nummer 1. Ze zouden uiteindelijk in de reguliere hitlijsten ook nummer 1 komen, dus geen probleem. Queen, I Want to Break Free.
1: Nummer 1.

0: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Heerlijk weekend, ik ben er weer voor jou. En tot 5 uur vieren we de zaterdag met de allerbeste classics in Weekend Vibes. En meteen is dat al Cher. Het is 1 uur, dit is het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is 1 verdachte opgepakt. Dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwamen op straat daar toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
2: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte is opgepakt. Het is een Romein van 25 jaar. De federale politie houdt vandaag een nieuwe jobdag in Antwerpen. Dat is nodig, want ze vinden moeilijk nieuwe mensen. Vooral in Vlaanderen, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We zijn zeker op zoek naar mensen die bij de directie beveiliging aan de slag kunnen. Dat is beveiligingsagenten die dan de overbrenging van gedetineerden doen bijvoorbeeld. Maar ook bij de federale gerechtelijke politie zijn onderzoekers nodig. Computercrime-experten zijn er ook zeker nodig. Bij de speciale eenheden, luchtvaartpolitie. Er zijn eigenlijk veel jobs die openstaan.
2: De jobdag duurt nog tot 3:30. Je moest je wel vooraf inschrijven. Rusland heeft zijn overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ze was wel kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland ze nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor drone-aanvallen, was Moskou voorbereid. Rusland-experte Caroline van Une.
5: Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen in de stad. Er was extra luchtafweer naar Moskou gestuurd. En er is ook geen mobiel internet in de stad. Mobiel internet wordt vaak gebruikt door drones om hun doelwitten te raken.
2: Er gebeurde niets, want er geldt een staakt het vuren van 3 dagen. Het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies, 1 per organiserend land. Dat meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de wedstrijd in Canada, de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook een eerste keer gevoetbald in de VS, in LA. Daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien, rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
6: Weekend Vibes met Tony Talboom.

En zo zijn we weer goed vertrokken met deze ultieme meezinger van Opus. Goedemiddag. Ja, hou je maar al klaar voor het volgende uur. We krijgen hier een seksmachine over de vloer. We ontdekken waarom de Doors van televisie werden verbannen. En ik heb een leuke uittip voor wie nog een last-minute moederdag cadeau zoekt. Blijf dus zeker bij ons. Dit zijn alvast de Bellamy Brothers.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
7: De volgende patiënt alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
10: Uh-huh.
9: Thuis.
10: Oké.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
7: Ah ja?
9: Waarom?
10: Ah, maar krijg je ruimte op.
7: Opruimen?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
12: Het beste uit de 60s,
1: 70s
12: en 80s.
13: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
14: Go ahead.
13: I want to get into it, man, you know.
14: Go ahead.
13: Like a sex machine, man.
14: Yeah.
13: Moving, doing it, you know.
14: Yeah.
13: Can I count it off?
14: Go ahead.
13: 1, 2, 3, 4.

0: Zo houden we die goede energie van het weekend vast. Zometeen hoor je een band die bewijst dat we ook in België wereldhits kunnen maken. Maar eerst een nummer dat ook opdook in een reclamespotje voor een biermerk in de Verenigde Staten wel te verstaan. Onze bieren, ja, die hebben natuurlijk geen reclame nodig, hè. Toch? The Romantics, What I Like About You.
1: Dit is Nostalgie Plus.

Timeless Collection met het geniale Daydream, Belgische trots uit 1969. Straks Julien Clerc, maar eerst gaan we de dansvloer op met deze disco-sprenkels van Tina Charles.

0: Nostalgie Plus.
1: Belgium, 12 points.
0: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij toch zeker wel met de jongste deelnemster.
0: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you shine. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy. Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

Clair was dit en ik haal er alweer een topclassic bij. Misschien weet je het nog, hè? Toen The Doors Light My Fire live speelden in de Ed Sullivan Show, moesten ze de tekst Higher aanpassen van de producers. Maar Jim Morrison weigerde dat natuurlijk en zong het nog harder. Resultaat, ze mochten nooit meer terugkomen van CBS. Maar het vuur, dat is natuurlijk wel gebleven. Dit is Light My Fire. Nostalgie.

Een zoen voor alle mama's. En voor wie op stap wil gaan met de mama, morgen en vandaag een extra magische sfeer wil, in het recreatiedomein De Schorre in Boom, ja, ook bekend van Tomorrowland natuurlijk, vind je vandaag Fête Magique. Verwacht je aan circus acts, straattheater en vuurshows. Meer info vind je op fetemagique.be. Of pak je mama mee, pak ze bij de arm en geniet van het weekend en de muziek bij Nostalgie Plus. Met nu de Bangles. Oh,

0: Profel.
1: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverwerk Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
5: Verwerk Moes brengt leven in je interieur.
6: Zaterdagmiddag, we schakelen nog een versnelling hoger met Blondie, Bob Marley en de mannen van Clouseau. Jouw weekend klinkt nergens beter. We starten met Debbie Harry. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar is gebeurd. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is één verdacht opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwam daar op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden ook bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
8: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
7: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is een Roemeen van 25. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start in Valkenburg. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien. Rond 20 graden dan. Maandag kans op buien bij 13 graden. Dinsdag meestal droog. Vanaf woensdag soms zon, maar ook regen bij 12 graden.
3: Weekend Vibes met Tony Talboom.

De Supremes met een van de grootste Motown-hits ooit. Straks gaan we naar het Mexico van de jaren 70. Maar met zangers die uit alle windstreken kwamen. Les Humphries Singers. En daarna houdt Brian Ferry de boel bij elkaar. Of dat probeert hij toch. Eerst naar de woestijn met America.

0: Rovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Rovi Keuken.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Een dag zonder ABBA. Ik ga dat vandaag gewoon niet doen. Want ze komen eraan met Lay All Your Love On Me. Meteen na deze van José Feliciano.

kijken we ook al uit naar Jean-Michel Jarre. Hij verbrak in zijn hoogdagen met zijn concerten meerdere keren het Guinness World Record voor grootste publiek ooit. Oxygène 4 komt eraan, een van zijn vele hits. En Brian Ferry, ja, die bracht de volgende song uit terwijl zijn relatie met fotomodel Jerry Hall op de klippen liep. Ze had hem ingeruild voor Mick Jagger. Ja, let's stick together. Alleen Jerry, die dacht daar

0: Onderweg naar Bob Marley en ook een van de beste uit eigen land, Clouseau. En ik vertel je welke wereldberoemd nummer slechts in 18 minuten is geschreven. Kant en klaar afgeleverd.
1: Bij Nostalgie Plus.
2: Belgium, 12 points.
1: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
3: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij perfect wel met de jongste deelnemster.
1: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie+.
4: Bij CPXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij CPXL.
5: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

nog een feestje met de Rubettes. En de Beatles met Help komt er ook aan. En dan die legendarische plaat van Bill Withers, Ain't No Sunshine. In slechts 18 minuten geschreven. Ja, dat ging heel vlotjes. Soms heb je niet meer tijd nodig voor een wereldhit. Denk eens na, wat kan jij doen in 18 minuten?

0: gaan voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kom nu naar de klantendagen bij Meubelenverberg Moes in Sint-Gilles-Waas en profiteer van bijzondere acties en scherpe prijzen.
12: Verberg Moes brengt leven in je interieur.
13: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
14: Mail naar studio@nostalgie.plus.
15: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
16: De Eurovisie Songfestival Week komt eraan en we hebben jouw hulp nodig. Straks meer daarover. Eerst The Tramps en George Michael. En dit is het nieuws. Een goeiemiddag.
17: Goeiemiddag. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester. De mannen waren gewapend en hebben enkele personeelsleden vastgebonden. De Romein van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. Volgende week komt de verdachte voor de raadkamer in Antwerpen. Dan wordt beslist of hij aangehouden blijft. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar gebeurd is. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeers, staat morgen aan de start in Valkenburg. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft fris bij 12 graden.
18: Weekend Vibes met Tony Talboom.

prachtig gezongen, hè? George Michael. En die mooie stemmen die blijven langskomen. Straks meezingen met een van de mooiste stemmen die Vlaanderen ooit gekend heeft. Anne Christie. Eerst vers uit de diepvries. Hier is Foreigner en Cold as Ice.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah.
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
5: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
6: Love to see you shine.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toosten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.

zaterdag met een klein geluksje voor je neus op een terrasje misschien. UB40 komt erbij zitten. Ze willen liever eigenlijk ook een pintje drinken, maar ze zingen toch over iets anders.

0: Mac en Katie Kissoon met Freedom. De Eurovisie Songfestivalweek komt eraan bij Nostalgie Plus. Elke dag gaan we bellen met een iconische Belgische deelnemer die ons land ooit vertegenwoordigde. En het hoogtepunt, dat is natuurlijk aanstaande vrijdag, de Eurosong Top 30. Jij bepaalt wie er bovenaan staat. Dus surf nu naar nostalgie.plus en stem op je absolute favoriet. Om je alvast wat inspiratie te geven, we gaan terug naar 1965. Ze was jong, ze was Frans en ze won voor Luxemburg met een nummer geschreven door Serge Gainsbourg. Nog steeds favoriet van velen, hier is France Gall.
1: Dit is Nostalgie Plus.
0: Your Golden.

0: Plus. Dat is iedere werkdag van 10 tot 12. Leen de Marais in Vrouwentongen.
1: Het ogenblik is weer aangebroken om te watertanden. Timon, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Michel Follet over de middag met 100% Follet.
3: Waarom makkelijk als

0: moeilijk ook kan.
1: En Bert Geene zorgt voortaan voor de perfecte start van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10, 100% Geene.
2: Zeker welkom aan iedereen met een goede bui.
1: Ontdek het ook en luister mee.
3: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan

hoor thuis op elk feestje en in het weekend. Toto en Afrika, muzikale legendes, dat is waar Nostalgie Plus voor staat. Met straks die Air That I Breathe van de Hollies. Vormde later inspiratie voor Radiohead's Creep. Songwriters Albert Hammond en Mike Hazelwood kregen daarom ook officiële songwriting credits op Creep. En zo werd alweer een generatie kloof gedicht. Maar eerst krijg je nog deze warme soul met The Spinners. Could it be I'm falling in love?

De Hollies en The Air That I Breathe. Even diep inademen, stress weg met Weekend Vibes. Dat voelt aan als een mini-vakantie. Met de muziek van Umberto Tozzi komt eraan na Bananarama. Welkom.

0: in Permo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Blijf dicht bij Nostalgie Plus, want straks vanaf 5 uur is Michel Follet hier. En nu al CCR en Beach Boys. En een Eurosong-deelnemster die bijna president werd. Meer daarover straks. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De Romein van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek, bij Grimbergen, zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester.
13: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
12: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa weer sterker maken en hij liet ook de Europese vlag weer hijsen in het parlement. Voor het parlementsgebouw zijn zeker 10.000 mensen bijeengekomen. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. Dankzij een goede tussensprint behield ze ook na de laatste etappe haar leidersplaats in dat klassement. De Spaanse Paula Blasi pakte eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. Afwisselend zon en wolken. Het blijft wel droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en het blijft fris bij 12 graden.
14: Weekend Vibes met Tony Talboom.

9 mei vandaag en dan voel je de zomer toch al een beetje aankomen. En dat moet gevierd worden met een echt mediterraans verhaal, verteld door Dalida over haar Gigi. Maar eerst Dana Rosemary Scallon, de Ierse winnares van het Eurovisie Songfestival in 1970. Later ging ze de politiek in, ze werd lid van het Europees Parlement en deed mee aan de Ierse presidentsverkiezingen die ze

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: De volgende patiënt, alstublieft.
4: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
6: Oké. Okay.
3: Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
3: Ah, ja?
5: Waarom?
6: Ah, maar krijg ruimte op.
3: Opruimen?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Dalida nam ons mee naar het zuiden. En straks Crowded House. Ja, en mei, dan zitten we ook midden in het trouwseizoen. Misschien moet je straks wel naar een trouwfeest. We gaan zo meteen al wat oefenen met Gilbert O'Sullivan en Matrimony. Ja, en dan ook nog een kibbelend koppel, alsof ze al 50 jaar getrouwd zijn. Sam en Dave, die kwamen niet altijd overeen, maar op het podium kende iedereen hen als het dynamische duo. Dit is Soul Man.

Ja, we mogen niet klagen, maar toch doen we dat altijd over het verkeer, de fiscus en het weer. Typisch Belgisch, we kregen al heel wat mooie dagen toch, maar het kan nooit genoeg zijn. En nu begint het echt te kriebelen, hè. Ja, naar die echte zomerse temperaturen. Jimmy Cliff die zorgt voor een zwoele reggae night straks. Ik heb ook funk voor je mee met Frantic, maar eerst de man met de allermooiste cowboyhoed ooit. Dit is

0: bij Nostalgie Plus.
1: Belgium, 12 points.
0: Herbeleef je de sfeer en de gouden jaren van het Songfestival.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij toch zeker wel met de jongste deelnemster.
0: Tijdens de Songfestivalweek hoor je extra veel Songfestival Classics. Met als hoogtepunt op vrijdag de Songfestival Top 30. Congratulations. Stem op jouw favoriet via nostalgie.plus. Luister volgende week naar de Songfestivalweek bij Nostalgie+.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, Impermo.
6: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
8: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
9: Oh.
8: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
9: Ah.
8: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
10: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.

0: man met zijn rare handbewegingen. Ik heb het niet over Michel Follet, maar over Dave Barry. Blijkbaar speelden de zenuwen hem parten. Of was het een beetje om het mysterie te vergroten bij de song die eraan komt? Ja, Strange Effect. Maar eerst ga ik checken of je echt klaar bent voor het weekend. Dit is Rare Earth.
1: Nostalgie Plus.

0: geschreven door Ray Davies van The Kinks, This Strange Effect. En met die mysterieuze handbewegingen van Dave Barry wordt Michel Follet de studio binnengeleid. Hou hem gezelschap. In ruil daarvoor krijg je heel wat heerlijke platen op deze zaterdag. Om 5 uur is hij helemaal klaar voor jou. Ik heb nog deze hier van de Nick Strake Band, A Walk in the Park. Maak er nog een fantastische middag van.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
1: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het is zaterdag en dat betekent niet dat wij op onze lauweren rusten. Integendeel, Sen en ik zijn er klaar voor.
8: Your golden years. Nostalgie plus.
9: Goedenavond. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
10: De Europese Unie is heel complex. Het voelt heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
9: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa terug sterker maken en hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De 2 Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
11: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
9: Afwisselend zon en wolken, het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt, met namiddag kans op regen en 20 graden. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog, vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft fris bij 12 graden.
12: Follet op zaterdag
13: met Michel Follet.

Om hoe laat kwam hij uit de supermarkt? Niet tussen 5 en 6, denk ik. Hè? Gewoon gezellig beginnen met een Vlaamse jaren 70 hit. Waarom niet? Doe een beetje van Jimmy Frey. Onlangs jarig, 28 april, werd hij 87. Lange tijd was dit zijn ambiance nummer bij uitstek. Dat lijkt nu overgenomen door Zaragoza. Maar Doe een beetje was in 1970 het soort muziek met een vleugje soul dat niemand durfde te brengen in Vlaanderen. Maar dat was buiten Jimmy Frey gerekend. We zijn er sinds kort ook 100% in het weekend. Weliswaar wat later, van 5 tot 6. Maar dus ook op zondag. Sen en ik, we kunnen het gewoonweg niet laten. Veel bekend volk, Billy Joel, Rolling Stones, die hoorde je al heel snel. Later ook Elton John, The Carpenters, Emmylou Harris en Golden Earring. Maar daarvoor moet je blijven luisteren tot het einde. En nu alvast Victor Laszlo, want op 9 mei 1987 won Johnny Logan op het Songfestival in Brussel met Hold Me Now voor de 2e keer. Presentatrice Victor Laszlo maakte indruk met haar présence en taalvaardigheid en zong in afwachting van de punten dit liedje in de hoop er een Europese hit mee te scoren.

0: Atlas, Victor Laszlo, kosten nog moeite werden gespaard voor dit nummer. Zo zong James Ingram mee in het achtergrondkoor, wist ik helemaal niet. De single scoorde hoog bij ons, bescheiden in Nederland, maar het album vond wel zijn weg naar muziekliefhebbers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Schrijven ligt Victor Laszlo tegenwoordig beter dan zingen. Ze heeft namelijk al 5 boeken op haar naam staan.
1: 100% retro.
0: Jarig vandaag, een idool uit de jaren 60, Tommy Rowe. Je kent hem van Sheila en Dizzy, maar ook van dit nummer.

Tommy Rowe met het aanstekelijke Heather Honey in 69. Hij wordt vandaag 84. Een gulgebaar van Mick Jagger op 9 mei 1973. Hij betaalde maar liefst $150.000 uit eigen portefeuille voor de slachtoffers van de aardbeving in Nicaragua. Eerder had een benefietconcert van de Stones al $350.000 opgeleverd. Zijn gulgebaar gebeurde niet met de royalties van deze single Angie, dat zowat overal nummer 1 werd. Want dat gebeurde pas in augustus van dat jaar. The Stones. Hey.

Rolling Stones. In 73, 53 jaar later, staan de Stones er nog altijd. Want de voorbije dagen werd nieuwe muziek van de Rolling Stones aangekondigd. Album is voor juni, dacht ik. De single, die kan je nu al horen. En ik ben benieuwd of er nog een publiek is voor de Stones. Vermoedelijk wel. Billy Joel is jarig. Hij wordt 77. Hij werd geboren in de Bronx in New York. Veel mensen dachten dat Allentown de geboorteplek van Joel was, omdat hij er in 82 deze knappe hit over zong. Maar dat is dus niet zo. Billy

0: Billy Joel en Allentown, de single die zijn imposante nummer 1 hit in Vlaanderen en Nederland vooraf ging. Goodnight Saigon, dat amper aan de oppervlakte kwam in Amerika en Engeland.
1: 100% zaterdag.
0: Het is Europadag vandaag. Herinner dit songfestivalliedje van Liam Riley. It's

0: In 1990 was de Europese eenmaking een belangrijk thema op het Songfestival. Zowel de nummer 1 als nummer 2 haakten erop in. Winnaar Toto Cotugno met Unite, Unite Europe. En nummer 2, Ierland, Somewhere in Europe van Liam. Ik zeg nog tegen Sen, is het Liam of Liam? Het is Liam Riley in 1990. Dus voor Ierland en dit nummer zet de toon naar de Songfestivalweek die eraan komt vanaf maandag in 100% volle.
1: Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De volgende patiënt alstublieft.
4: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
3: Ah ja?
5: Waarom?
6: Ah, maar krijg je ruimte op.
3: Opruiming?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
8: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
9: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
7: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
8: Oh, maar dat is correct.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: 100% Follet.

Reliquie van de jaren 70, David Essex en Gonna Make You a Star. Hij heet in feite David Cook. Maar dat klonk voor de showbiz te banaal en die Essex loog erop los in dit nummer. Hij zingt ergens I'm not super hip. Al wist meneer natuurlijk maar al te goed dat het tegendeel waar was. In die dagen was Essex een waar posteridool. Hij hing zelfs een tijd lang op de kamer van mijn zus. De goochelaar achter de knoppen die die prominente synthesizers met toch een nooit eerder gehoorde sound creëerde was Jeff Wayne, de man achter het unieke dubbelalbum The War of the Worlds 3 jaar later. En die Jeff Wayne mag morgen nog eens langskomen. Hadden wij begin jaren 80 de doorbraak van de belpop? In Nederland regeerde in die tijd de Nederpop met tal van nieuwe groepjes. Eén van hen was dit duo, Circus Custers. Star.

0: Circus Custers, dat stond voor Jozef Custers en Herman en Bree. Hun bekendste in Nederland was een ingetogen nummer, Monica. Deze was in 83 veel op de Vlaamse radiozenders te horen. Het aanstekelijke Verliefd. Ze hadden nooit de populariteit van Doe Maar of Het Goede Doel. Maar van mij had dat best wel gemogen. Dit was dan weer jarenlang de tune van Sportweekend op BRT TV.
1: 100% instrumentaal.

Peppers en Pepperbox. Franse anonieme groep, geen gezichten, die met elektronica bezig was. Voor Jean-Michel Jarre op het idee kwam. Resultaat, top 10 in Engeland. Ik blijf even grasduinen in die intrigerende thema's. Dit is een behoorlijk repetitieve single uit 93. En toch eentje die je 4 minuten lang in de greep houdt. The Beloved and Sweet Harmony.

Super Beloved, een Britse groep die blijkbaar nog altijd bestaat. Met Sweet Harmony mochten ze in 1993 proeven van wereldwijd succes in alle uithoeken van de wereld. De hoogste noteringen werden gehaald in Mexico nummer 2 en Oostenrijk nummer 3. Het is me om een of andere reden altijd bijgebleven en daarom hoor je hem eindelijk in 100% volledig, The Beloved. Na 79 voor deze van Rose Royce.

0: Rolls Royce en Is It Love You're After, hit in 79, die ook de basis vormde voor een waanzinnig groot hit, Team from S-Express, 10 jaar later. De zangeres van de groep, Gwen Dickey, ook te horen in Wishing on a Star en hun bekendste Car Wash, is sinds 2010 aangewezen op een rolstoel, maar treedt nog altijd op.
1: Nostalgie Plus, dat is iedere werkdag van 10 tot 12. Leen de Marais in Vrouwentongen.
2: Het ogenblik is weer aangebroken om te watertanden. Simon, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Michel Follet over de middag met 100% Follet.
0: Waarom makkelijk als moeilijk ook kan.
1: En Bert Gene zorgt voortaan voor de perfecte start van je weekend. Iedere zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10, 100% Gene.
4: Zeker welkom aan iedereen met een goede bui.
1: Ontdek het ook en luister mee.
5: Nostalgie Plus.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Procent Follet.

Carpenters, altijd goed hè. Op 9 mei 1966, dus 60 jaar geleden, tekende Karen Carpenter haar eerste platencontract. Ze was toen amper 16, in een lekker luie modus gebracht door de Carpenters. Daar is het nu eenmaal weekend voor. Dat mag nog even langer duren, Elton John. 100% rom.

Elton John hebben op 9 mei de Polar... Ja, in 95 voor alle duidelijkheid, de Polar Music Prize in Zweden. En deze prijs heeft haar de status van de Nobelprijs van de muziek. Zowel muzikanten uit het klassieke als het populaire repertoire komen voor die prijs in aanmerking. Stig Anderson, ondertussen overleden manager van ABBA, riep de prijs in het leven en gaf het de naam van zijn muziekuitgeverij, Polar Music. Elton John was de vierde laureaat. In 2015 won deze dame, country-icoon Emmylou Harris.

Kamala Harris met haar ragfijne versie van een stokoude klassieker van de Cordettes uit 1954. Met de drifters naar de bioscoop nu, denk niet dat de filmkeuze van enig belang is.

0: The Drifters in 64. 10 jaar later zaten ze alweer te stoeien in de donkere zaal met een andere cinema-hit, Kissing in the Back Row of the Movies. En dat noemt zich dan filmliefhebber. De echte filmfan. Die kan meteen thuis wijzen in welke Belgische film het volgende liedje thuis hoort. Hint 1, het is een film van Robbe de Heert. Hint 2, het is ook de titel van een hit van Fats Domino.
1: 100% Weekend.

Blueberry Hillbillies en In Love, liedje bij een film van Robbe de Hert. Blueberry Hill van 89 met Michael Pas en Babette van Veen. Waarom Soul Sister zo nodig voor een alter ego koos, de Blueberry Hillbillies? Het blijft onduidelijk, want Soul Sister was toen al waanzinnig populair. Golden Earring zal je niet in de filmzaal aantreffen. Weekend Love is onze afsluiter. En een weekend bestaat uit 2 dagen, dus zondag zijn Sen en ik er graag weer bij vanaf 5 uur. Oh ja, vergeet ook niet naar 100% Genen te luisteren. 'S Ochtends van 9 tot 10, de moeite waard met Bert Genen. En tussendoor ook naar Serge en Tony. Tot morgen!

0: Kunsthandelaar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.

0: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep bijzonder brutaal, zegt de burgemeester Bart Laremans.
1: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
0: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg wel een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. Intussen is er sprake van 4 Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarenden, eens die van boord waren. Dat bevestigt Volksgezondheid bij ons. De 4 hebben geen symptomen, maar worden wel thuis in quarantaine gehouden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Storck werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. En over een kwartier start de terugwedstrijd van de promotion playoffs tussen Beerschot en Lommel. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Tender voor een plaats in eerste klasse. De match wordt gespeeld onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog zo'n 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui en die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en blijft fris bij 12 graden.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
1: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
2: ja,
1: toch?
2: Absoluut, ja, absoluut.
0: Krijg een helder gehoor op de economie.
3: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
0: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
4: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
0: Ontdek, luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.

0: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen terrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt burgemeester Bart Laarmans.
1: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
0: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg een paniekaanval. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Die man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Stork werd tweede, de Italiaan Giulio Ciccone derde. Naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan. La Louvière-Cercle Brugge is geëindigd op 4-1 bij Zuldwaargem. Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en is zeker van de barragematchen om in eerste klasse te blijven. En dan nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough. De wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
2: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
0: Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag, maximaal tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. En het blijft fris bij 12 graden.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Het beste uit de 60s,
3: 70s
4: en

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.